Dit was die lied aan Jesus Koning al die eer en het was gemeentesang uit die NG Kerk Overkruin met Gideon Brits as orrelis en Niels Klaassen wat die trompet gespeel het hier aan die einde. So is dit dan nou weer fluit fluit tyd en ek groet tot volgende Sondag. Bly warm en veilig. Groete, Magdalene.

vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie

Til mig i vores kumhav Vaket hjem i laste mag Elke dag is een gedachte Elke kamer met geheer Elke aardse droom van rijkdom en rijkdom.

wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rust.

knag gevang in die drade van jou web, waar ek maar stil bly hang tot ek nooit weer een weet. Maar ek sien nog steeds die vorme van jou lippe op my glas en jou liggaam uitgestrek op my matras.

Ek hoop jy het gehou van hierdie weergawe van Rock of Ages. Dit was die koor van die Temple Square Tabernakel in Utah wat gesing het. Beethoven en Buxtehude het vandag al kans gekry en nou is het Mozart se beurt met die bekende Alleluia uit Exultate Jubilate uitgevoerd deur sopraan en orkes.

Dit was die sprankelende Alleluia uit Mozart's Exultate Jubilate, uitgevoerd door die Duitse sopraan Christine Schäfer, samen met die Berlijnse Philharmonische Orkest. Ons nader so stadig aan die einde van vandagse program en heel gepas, hier is die destijdse Gautengse jeugkoor onder leiding van Tinus Kuhn met God bly met jou waar jy ook mag gaan.

Dit was die London Symphony Orkest, onder leiding van Georg Solti, met die ouverture tot Ruslan en Ludmila, deur die Russiese komponis Mikhail Glinka. Hy het geleef van 1804 tot 1857. Goeiemôre aan jou, Susan Viljoen, wat ingeskakel is vanuit Nelspruit. Hierdie is La Mer, oftewel Die See, een van Charles Trenet, se bekendste liedjies.

0: gaan lekker. Zet en lees dat jullie moet werk.
1: Ella, hierdie tijd van die morgen gaan hier niks aan.
0: Dat kan ik zien. Die meneerkie met zijn eigen maatschappijmotor lees zeker zijn bas en uitslaap in die kombuis.
1: Ja, zeker. Samen met zijn pelle gestrand draaiwind doen. Double feature. Goed dag gebraai op.
0: Wat rond, samen met zijn skuimbol pelle.
2: Hoi, auntie. Hoe kon al auntie sy trouwring aan die verkeerde vinger?
0: Want ek is met die verkeerde man getrouwd. Maar dis my bezigheid. Waar sê jy tyd vir baie skoop en braai vleis, maar die tyd om sy ouders te...

En die sameroeper van hierdie koor, Voice of Thousands, is Imre Mathew. 10,000 Reasons, Bless the Lord, O My Soul. Net voor dit, musiek van die album, Nuwe Lof, Laat Heer U Seën Deur Stelle en Louis Brits. Bly ingeskakel, dis gospel saam met my, Jackie January. En volgende op ons lysie, Elijah Rivers en Mercy Revival, hulle weergawe van Psalm 91, He shall cover thee with his feathers.

Ons sê, dit was aan drie danstreffertjies die besondigmiddag die aanvankelijke jare van disco. En kom by die rompeling Saturday Night Fever uit 1977, The Bee Gees, More Than a Woman. In die middel, The Real Thing, You to Me Are Everything. En aan die einde van 1976 word hy vrygestel. En laastens, uit diezelfde jaar, Candy Staten met A Young Hearts Run Free. Ons bly nog daar. Kijk, jy kan nie te vinnig jou lig in jou spier laat kouer word, nie. Het so stelselmatig afgaan. Anders krijg mens krampe.

It was in 1968, status quo, the pictures of Matchstick Man, and the faces, but I say the small faces, net on the Ahmed Ichiku Park at 1967, and on the last unique van the Kinks, Lola at 1970. Here is Paul McCartney and Wings at 1973, Let Me Roll It. En dan gaan ze draai maak met twee blikjes met so'n instrumentale inspuiting van Focus en ELO. Was nog Elton John en ABBA voor en toe. Blijf geschakeld, fantastisch.

Ons sê, dit is dan Paul McCartney en Wings uit 1973, die vaniel met die appel op, ne? Let's me roll it. So gepraat van die instrumentale inspuiting. Die eerste een is instrumentaal, die tweede een kom van een instrumentale groep. Dit is die elektriese lichte orkest. Showdown.

Fantasties, Elton John in 1974, Don't Let the Sun Go Down on Me, en die ewe prachtige liedjie van ABBA van hulle Visitors album uit 1980, When All Is Said and Done. En nou, om ons uit te neem, uit die programma,

Die klokhelder stem van Edita Gruberova met 'n konsertaria van Mozart, Vorrei spiegarvi o Dio. Ek wil graag vir jou verduidelik, o God. Die orkes, die Kamerorkes van Europa, onder leiding van Nikolaus Arnoncourt. Nou gaan ons na een van Puccini se operas luister, La Rondine. Dit kom uit die eerste bedryf, Parigi e la città dei desideri, Parijs, wonderlike stad van die liefde. Dit word gesing deur José Cura, saam met die Philharmonia Orkest, onder leiding van niemand anders nie as Plácido Domingo.

Dit was die tenor José Cura met Parigi e la città dei desideri uit Puccini's opera La Rondine. Die orkes, die Philharmonia Orkes, onder leiding van Placido Domingo. Ek het vanavond 'n hele paar sangers van wel eer ingesluit, wonderlike sangers, soos Anita Cerchetti, die sopraan na wie ons nou gaan luister. Sy sing Casta Diva uit Norma van Bellini, saam met die Maggio Musicale Orkes van Florence, onder leiding van Gianandrea Gavazzini. Die opname is uit 1956.

Een van my heel gunsteling baritonstemme, Renato Brusson met O del mio dolce ardor, jou skoonheid ontwaak 'n ywer in my, uit Paride et Elena van Gluck. Die begeleier, Craig Shepherd. Ons luister nou weer na Anita Cerchetti, hierdie keer in duet saam met die wonderlike Ebe Stignani. Hulle sing E un anatema uit Ponchielli se opera La Gioconda. Die orkes is die orkes van Florence, onder leiding van Emidio Thierry.

Dit was Anita Cerchetti en Ebe Stignani met die duet E un Anatema uit Ponchielli se opera La Gioconda. Die orkes van Florence kon gehoor word onder leiding van Emidio Thierry. Ons luister volgende na opera van Donizetti, La Favorita uit die vierde bedryf, Favorita del Re, Spirito Gentil. Ek is die gunsteling van die koning. Dit word gesing deur Luciano Pavarotti saam met die La Scala Orkes onder leiding van Georg Scholti.

Dit was Luciano Pavarotti met Favorita del Re, Spirto Gentil, uit La Favorita van Donizetti. Die orkest, die La Scala Orkest, onder leiding van Georg Scholti. Ons luister volgende na nog een van die ou sangeresse, Eva Turner, sy opname uit 1928 van In Questa Reggia uit Turandot.

Bekoorlik is dit nie. Maggie Teat met Tu n'es pas beau. Jy is nie mooi nie uit La Péricole van Offenbach. Volgende luister ons na Ach so fromm, ach hoe vroom uit Martha van Vlotov. Die sanger Jonas Kaufmann saam met die Praagse Filharmoniese Orkees onder leiding van Marco Armiliato.

Dit was Jonas Kaufmann met Ach so fromm uit Martha van Vlothof. Die orkes, die Praagse Filharmoniese Orkes, onder leiding van Marco Armiliato. Nou vir nog iets uit die verre verlede. De Puy le Jour uit Charpentier's opera Louise. Dit word gesing deur Mary Garden saam met die Rosario Bourdon Orkes onder leiding van Rosario Bourdon.

Heerlik nostalgies hierdie ou goed, is dit nie? Mary Garden met Depuis le Jour uit Charpentier se opera Louise, die orkes die Rosario Bourdon orkes, onder leiding van Rosario Bourdon. Ons luister nou na Roberto Alagna met Fra poco a me ricovero uit Lucia van Donizetti. Die orkes is die Londense Philharmoniese orkes, onder leiding van Richard Armstrong.

Wat 'n heerlike duet, Chanson Militaire uit Offenbach se operette La Grande Duchesse de Gerolstein. Die sangers Anne-Sophie van Otter en Gilles Ragon saam met Le Musicien de Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Verlede week het ek iets uit Alcina van Handel gespeel en vreeslik baie korrespondensie ontvang. So vanaand sluit ek weer iets uit daardie wonderlike opera in. Verdi Prati, Selve Amene, Groen Weivelde, Aangename Woude. Dit word gesing deur Renata Tebaldi saam met die Nuwe Filharmoniese Orkees onder leiding van Richard Bonning.

Dit was Barbara Hendricks met De Vieni Non Tardar uit die huwelik van Figaro van Mozart. Die orkes, die Weense Filharmoniese Orkes, onder leiding van Karl Böhm. Ons luister nou weer na Editha Gruberova, hierdie keer in een van haar gunsteling rolle, die van die koningin van die nacht uit die toverfluit van Mozart. Sy sing die bekende O Hulle Rache saam met die Beierse Radiosymfonieorkes onder leiding van die ook pas ontslape Bernard Haitink.

Dit was die koningin van die top F's, Editha Gruberova, met O Hulle Rache uit die Toverfluit van Mozart. Die orkes, die Beierse Radiosinfonieorkes, onder leiding van Bernard Haitink. Ons kom aan die einde van vanaand se program, so kom ons sluit af met iets heerlik romanties. Dmitri Jarostowski en Anna Netrebko met Moskou Nagte. Dit word gesing saam met die Groot Akademiese Koor, Meesters van Koorsang, met die dirigent Lev Kantorovich. En die orkes is die Staatsakademiese Simfonieorkes van Rusland, onder leiding van Konstantin Orbelian. Nou ja, van my, Charles van Heiningen, tot ziens tot volgende week.

Julle is nou chill op, en ek sê, ek is Frits Klaaste. Hoeveel van julle weet dat die liekie so goed versteek is deur Sam Smith? Dis eindelijk een liekie van Whitney Houston uit 1985, How Will I Know? Maar nou, Lionel Richie en The Commodores met Easy, hier op een laad aan, skyns voor middag op, en ek sê,

En in minuut 76 is het weer Noorwee wat een aanslag loods op die doelhok van Brasilië, maar die doelwachter wat in die geval weerslag om die bal uit te hou en die telling nog steeds 0, 76 minuten verstreken, geen doel, 0-0 met andere woorden. Ons maak muziek hier op Chill, op RSG, en Elkie Brooks volgende. Die vorige ene was Chimai van Ennio Morricone.

0: Waar doe jij?
1: Ik maak maar onze groentetuin nat.
0: Ah, ik weet veel water nie. Wat is dit goed voor sypie, man?
1: Als een pa nou al een groentetuin gehad.
0: Hey, luister. Die groentetuin was mijn idee.
1: Ja, en ma se harde werk.
0: Ons moet geld sparen, besides. Ma se groente is baie gezonder als die stront wat jy deesdae daar by die winkels koop.
1: Klink of jylle twee lekker gestry het vroeger.
0: Ja, jou ma is bietjie ontsteld. Oor jou.
1: Nou, wat het ek nou gedoen?
0: Jy het Rachel se kleren vir haar teruggegee.
1: Sy wou dit hê, wat moes sy dra?
0: Sien jy nie wat die plan was nie? Huh?
1: Wat se plan, pa?
0: Om haar terug te lok, dammit. Toch, jy is so slim.
1: Ek kan pa verseker, Rachel is slimmer as dit. Dink pa nou rarig sy sy terugkom om het pa kleren gevat het?
0: My machtig, dit was een trap verdomp. Maar toen neek jy alles op.
1: Wat wou pa vastbind? Soos een brak aan een touw in die achterplaas. Rachel het een graft gekry, en sodra sy genoeg geld het, gaan sy flat kry.
0: Wat?
1: En dan is ek en sy klaar met julle krompies.
0: Pieter! Pieter, kom terug! Pieter!

0: Denk jij niet je nog genoeg gehad, niet Frans?
1: Ja. Ik zal besluiten wanneer ik genoeg gehad het Giel. Gooi even mij daar nog een vitamin B en C. Kijk eens, je hebt mijn problemen gehad, dat zou je verstaan het. Ik is bezig om mijn vrouw en kinders te verloren, zo. Gooi.
0: Ah, jij zou dat minder problemen gehad als jij niet drinkt niet.
1: Op zijn kop. Charles. Op je droogte en mijn binnenste. Gee, daar is hij. Ja. Onthou net, allemaal van jullie waar is het. Is dit één trekje weg van die ouders. En als het niet van mijn pastoor was, die het ik op een parkbankje geslapen. Zo, maar niet denk. Moet denk je eens beter zijn.
0: Hé, je gaat blind op die straathoek, Frans.
1: Ach, goed zeg, man. Ja, jullie hou jullie door van mijn woorden. De profeet zal niet gekend worden onder zijn eigen mensen niet. Zo, moet niet oordeel niet, zodat jullie niet geoordeeld wordt niet. Hoe kan je voor jou blazen? Wacht, dat ik die splinter uit je oog haal, terwijl jij daar een stomp in je oog in die, hè? Ja, mijn vader, nee. Haal je die stomp in je oog voor je oordeel.

Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin die program met hierdie gunsteling 1983 lied van Kenny Rogers en Dolly Parton.

Dit was Porter Wagner met Green Green Grass of Home en voor hom was dit Tommy Oliver met I Wanna Live. Hier is ons eie Cherie, as ook Koffie Anderson.

Dit was Café Anderson met sy verwerking van die baie bekende lied van Ed Sheeran, Perfect, en voor hom was dit ons eie Cherie met haar country verwerking van die baie bekende Judy Belcher snit Can't Be With You Tonight. Hier is Alan Jackson, en naam is dit Darius Rucker.

Dit was Darius Rucker met Wagon Wheel en voor hom was dit Alan Jackson met Chattahoochee. Kom ek speel vir jou die een van Glen Campbell.

Dit was Gary Bryden met Bony Fingers en voor hom was dit Gerry Pretorius met Tar and Cement. Kom ons luister nou na Stella Patton as ook Johnny Cash.

Dit was Johnny Cash met Folsom Prison Blues. En voor hem was dit Stella Parton met I Don't Miss You Like I Used To. Hier is Pat Boone met Love Letter.